Vandaag stijf je die in mijn hart. Hier die onophoudelijke droogte, leer die Hans Lammers plat. Rebekas maar loopt die beesten, vooral hierom. Op zoek naar een stukje gras.

stijl net, boerenfamilie al jarenlang. Elle stap al zwaar in el trier akkoord, er in die droe rooi sand. Oor als loop zwak oeien en boep eens lammers rond. Op zoek naar stukje gras,

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

Dio Blaasdorp ligt steeds die cellen. Na Alida en Staatshotellen. Hij haalt een haafdje uit en drinkt het op op al zijn pellen. Hij haalt het tikkie uit en gooit het troppel. Hij draagt neer zijn linkernuppel. Dat is goed

tears, you've niks te vrees. Die dag het aangebreek, een perfecte prinkie raam, nes een storyboek verhaal. Die gaste is al hier, my beste.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

0: by...
1: Sachter, dorlige dief, dief, dief, dief.
2: Van mijn pakken, toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Jouw stasie.
3: Jouw stasie.
4: Jouw stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokkenvel? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Ja, sê baie, baie dankie aan ons borg en dan Namibian Clearing Agency, ons span daar van Ariams Vlei, wat op al die grensposte sorg dat jy met gemoedsrus in Namibia van Suid-Afrika af kan kom. Right, hierdie naweek natuurlik is het groot rappie weer teen Wallis, maar vanavond is het braai tyd. Laat weet vir my een bykie, wat is op jou agenda vir vanavond? Ek weet, ons het van die beef strippies, en dan het ons skaapchoppie, ons het een curry worsie, en ons het hoenderflerkies. Dit is wat op die, op die agenda is vir vanavond, met aardappelslaai, en ja, en sommer lekker broodjies wat getous is, garlic rolls, so, ons gaan vanavond lekker weer die vuur aansteek, en ek hoop jou vuur gaan brand vanavond, sodat ons definitief saam vuurkie kan aansteek, en hierdie klein saterdag vuur. Kan jy glo, hierdie week is amper iets van die verlede, na vanavond is het 2 slaapies, dan is het naweek of eindelijk 1 slaapie, so kom ons luister na Eddie XL met I Wanna Kiss You All Over.
1: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doelgerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Yeah. We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
3: Tijd voor je dreamerij op jouw stasie.
4: Dat sê, dit was jou dreenerij gewees en lekker drie boere muzieknommerkies daar om hierdie klein saterdag natuurlijk somme goed te begin. Right, laat weet een bykie vir my 066-594-4248 wat is op jou rooster vanavond, soos ek vroeger gesê het, ja, maar ons gaan definitief een vier aansteek. En klein saterdag is altyd vir my so'n goeie begin vir 'n naweek, vir alles om hulle so'n kouwe enetjie gevat het op een woensdagavond en daarna een heerlijke choppie getand het met so'n veekie aan, hy moet maar so'n veekie, nee. Right, Johan C. Foster sê, oos soos perels, net daarna bring ek hier verkeer.
5: Ek hierdie is, jou

0: Wel, dus tijd om een spieletje te spelen. Ons noemt het woorddraai. Elke weeksdag om 4:30. Wel was daar natuurlijk onder het is. Dan doen ze het op aan de tijd. Maar het is tijd om je muziekkennis op je proef te stellen. Ik ga voor je 3 liedjes spelen. En in die volgende 3 liedjes titel is die woord waar ik zoek. Ons allemaal het zoiets nodig. Dat is al wat ik kan zeggen. Dat is die leidraad. Ons allemaal het zoiets nodig. Baie makkelijk. Ik denk ik moet enige verdere leidraad geven. Die titel is, of de liedje moet ik zeggen. Die woorden wat ik zoek naar, die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedje. Ik heb je 3 liedjes speel vanmiddag. 1 van Liani May, dan Kurt Darren. En hier is die woord, niet net in die titel, maar hoofdzakelijk eindelijk in die lirieke. Je moet baie mooi luister. Die woord is in die lirieke. Hier die liedje van Kurt Darren. En dan die laatste ene is die liedje van Jay. Die liedje in, of die woord waar ik zoek is hier in die titel van die liedje. Wat is die ooreenstemmende woord waar ons zoek vanmiddag? 061-511-2602. Kom ons let bij met vandaagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

al gedaan aan twee persone wat hier so die finale deurslag gegee het. Ons het drie deelnemers in gehad, maar twee deelnemers is deur en het die eerste en die tweede plek verwerf in vandag se woorddraai. Al twee dames, ken julle, dames is vinnig deesdae hoor, vinnig op die knoppies met hulle vingers. Wel gedaan, Alta Clarence van Hartbeespoort, wat die wenner is van vandag se woorddraai, ja, en die woord is huis, heeltemal korrek, onthou ons het daar geluister na, die eerste liedjie was Liani my, ek kom huis toe. Toet ons gehad, Kir Derns loslappie, ek wil huis toe gaan. Ek het besluit, in plaas van Jay se pad terug huis toe, speel ek eerder vir jou lekker boere muzieknommerkie. Want die thema van hierdie weekie by Hart is even is vakantiegees, saam met die stem vir Hartbeespoort as dorp van die jaar. Maar niet te min, hier is ons bonusliekie, wel, ons derde een, die Klipwerk Boerorkees met Ver van die Huis. Daarna neem ons handelsbreek. Jy kan so lang van my jou kies van muziek stuur, hier op jou Gunsteling Radio.

0: Als dan natuurlijk naar je verkeer wat er bij Payan gaan. En kom eens kijken een beetje wat gaan er bij Payan. Dank je aan Traffic voor die verkeersverslag. Hier in Gauteng, die N12 westelijke afrit bij die N1 Zuid. Dat is die diepkloof Wisselaar, N12 West. Stilstaande voertuig op die N12 daar. Die westelijke afrit bij die N1 Zuid. Rij maar net voorzichtig daar. Ik zie een baan is reeds gesluit daar. Dan die N1 Daniel Berstelweg in zuidelijke richting. Afrit vanaf John Foster. Die M19 stilstaande voertuig op die N1 Zuid. Net voor die Brakfontein Wisselaar. Dan die N1 Pretoria Hoeweg in een noordelijke richting. Afrit vanaf die N1. Bye bye druk verkeer daar op die N1 Noord. Tussen Bekloe en die Ellendale pad. Dat is die Bekloe Wisselaar en Ellendale Road. Als je enige problemen ervaart op je paaien, dat weet ons. Zodat ons alle padgebruikers voortijdig kan waarschuwen. En het mag niet zaken wat de provincie je woonachtig is die. Ja, ik wil net zo vanuit die rest van die verslag gaan om te kijken of ons nog andere verkeersproblemen heeft. Want intussen aangemeld is. In Kaapstad zie ik hier is problemen op die N1 ingaande. Dus in de westelijke richting, die afrit bij Mike Pienaar Boulevard. De stilstaande voertuig daar op die N1 ingaande bij die afrit vanaf Mike Pienaar. Die linkerskouwer van die pad wat intussen gesluit is. En dat is al wat die verkeer aan betreft voor nou. Dus een beetje later kijken we weer in die verkeer in. Binnenkort weer nieuws tijd om 5:00. Jouw nieuws in Afrikaans. Direct daarna tijd voor jou streeks 4. Hier is Vanilla Ice met Ice Ice Baby.
1: Van Tuka tot nou. Harties FM. Musiek vir jou ore.

prachtig. Nee, ik stem Samuel Alta. Wat een uitzonderlijke, prachtige liedje. Dus dat is de kijk naar jouw streeks weer. En dat is die weer voor die drie streken. Als de Bespoort, Noordwest. En dan kijken we eens een beetje daar aan die Westkaapse kant naar alle weer. Als natuurlijk handelsbreek net hierna. En dan is het tijd om te kijken naar jouw nieuws en actualiteit van die dag. Welkom, ons kijk gewoon naar die streeks weer hier naar de Bespoort. Voor die volgende paar dagen tot en met die naweek. En net gevindig daar die weerverslag hier voor mij opkry. Ah, er zijn nou een, iwers een verdwijn. Ja, Hartbeespoort hierdie week. Kom ons kijk hoe lyk sake wat die weer aan betref. Tot en met die naweek. Tans 22 hier in Harties. Morgen donderdag 6, maximum 23. Dan vrijdag sien ek een maximum van 10 in die ochtend. Raak al hoe warmer in die ochtend. 23 maximum die dag. Hoewel hierdie week eindelijk maar temperaturen voorspel is tussen 23 en 25. Vrijdag 23, maximum zaterdag 23, zondag 24. En so lyk die weer vir die volgende paar dae. Maximum temperaturen hier in Hartbeespoort. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie in die andere provincies. Natuurlijk daar in Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie, wat saamkuier hierdie week, daar in jylle omgeving. Donderdag 9, maximum 18 gedeeltelik bewolk. Bewolkte weer wat voorspel word vir vrijdag en zaterdag met een maximum van 19 vrijdag en een maximum van 17 teen zaterdag. 16 word vir zondag voorspel, dis maar koud in Kaapstad teen zondag. Dan die luisteraars van Riebeek Valley Radio, wat saamkeur van het Riebeek West in die Westkaap. Morgen daar bij julle, donderdag 9 minimum, 19 maximum. Vrijdag en zaterdag bewolkte weer in Riebeek West. 21 teen vrijdag en een maximum temperatuur van 17 teen zaterdag. Een lekker sonskyn dag wat vir zondag voorspel word met een maximum temperatuur van 16. Ons neem een vinnige handelsbreek en daarna is het tijd om te kijken naar jou nieuwszake van die dag.

Oh, dat is tijd voor Nieuws en Actualiteit. Dit is Nieuws Vroegers, die belangrijkste nieuwszaak van die dag. Kom eens kijken naar een paar nieuwszaken van die dag, wat belangrijke hoogtepunten gemaakt heeft.

Jongens, de tenorpreneur muzikant Matlala was veronderstel om weer vandaag voor die met lange commissie van onderzoek namens dadigheid, politieke inmenging in corruptie en die strafrechtstelsel te getuigen. Matlala moet in zijn getuigenis is echter tot die 1 september uitgesteld. Hij moet wel tegen 29 juli een verklaring aan die commissie verschaffen. Advocaat Annelien van den Hever, Matlala zijn rechtsvertegenwoordiger, het woensdagochtend verzoek dat haar cliënt zijn getuigenis voor die commissie uitgesteld wordt, aangezien zijn strafrechtelijke verhoor vroeg volgende week begint.

We zijn op met ons nieuwsambedrijf naast die andere ernstige nieuws. Wat wel die liggen zien. Ons zit net vroeger verneemd dat meneer Louis Liebenberg vanochtend die hoge rechtshof vervoer is naar die Weeskopjes Hospitaal. Voor zijn tijd van waarneming daar. En dat daar blijkbaar aangevraagd voor extra bescherming tegen meneer Liebenberg. Maar daar bewijzen en bewezen doodsdreigementen die aan hem gerig is, op aan hem gerig is. En daar die niesbescherming op wat dan aan hem gebied gaan wordt, terwijl hij daar bij die Weeskopjes Hospitaal gaan tijd doorbrengen. Kom ons kijk vervolgens naar jouw verkeer wat op die paaien aangaan. Hier die verkeersverslag moeilijk gemaakt door een aan ons verskaf, hoofdzakelijk door iTraffic.

Ja, ons tyd het ons een bykie kyk na die sportnies van die dag. Hierdie sportnies wat ons in jou bring. Natuurlijk wat ons verskaan word dier Marula Media. Kom ons kyk wat gaan aan op die sportgebied.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Artis FM, Nies.
1: Dat is een hartelijke goeie hand aan jou. Dit was pas 6 uur. Dit is tijd voor jou Nies op jou gunsteling radio.
0: Jou wekelijkse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignies, speciale aanbiedingen en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

0: Kijk, tenslotte in die nieuwsbulletin naar je handelsdienst en geldzaken. Dit is jouw finale financiële verslag van die dag. Die rand verhandelt tegen die dollar, tegen R16.32. Die randse verhandeling tegen die Britse pond is op R22.02. Die rand staat tegen die euro op R18.67 en verhandelt tegen die yen tegen 10 cent. Prijs van goud op hierdie stadium $4,049, 61 cent per fyn ons. Die prijs voor de vat Brent 3 olie op hierdie stadium is $84.73 per vat. Drang ons aan die einde van jou nieuws om 6 op jou gunsteling radio. De volgende nieuwsbulletin op Hardies FM is morgenochtend om 7 uur.
1: Hardies FM nieuws. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.
2: Ek voel het as jy vir my kyk.

Als je lekker enige dag van Jan Raap en André het, niets de enige van daar die twee kunstenaars samen, jy is die antwoord. Kom eens kijk naar die temperaturen van morgen. Dat is jouw minimum en maximum temperaturen.

Ons begins met een hart op je spoor. Ons kijken wat die zaken hier gaan wees. Wat betreft die weer vanmorgen. Dat is jouw minimum en maximum temperaturen. Morgen is natuurlijk vrijdag, niet donderdag, was ik, dat is nog niet vrijdag. Het is morgen donderdag, die 16e. En ons kijk gewoon vanaf die minimum en maximum. Vanmorgen die minimum temperatuur is 6 en die maximum is 23. En dan vinnig al die andere grotere dorpen en steden in Zuid-Afrika. Zijn minimums en maximum. Pretoria morgen 6, 22. Johannesburg 4, 20. Jouw vereniging 2, maximum 20. Bombela daar en is natuurlijk Nelspruit 9, maximum 23. Polokwane 7, 23. Mahikeng 3, maximum 23. En dan Vryburg op vriespunt, 23 maximum. Bloemfontein op vriespunt, maximum 20. Kimberley op vriespunt, maximum 21. Appington, 1 graad boek aan vriespunt, maximum van 24. Kaapstad morgen 11, maximum 19.

0: deals on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za.
1: Who are you going to call?
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
3: Ons hy, hartelike goeienaand en jou 16 minuten na 6. Ons is op daardie punt waar ons gaan gesels met Annelie Juvaris van Proudly Harties, om bykie uit te vind oor die stemproces vir die Kwela dorp van die jaar. Hoe dit vorder en daar was blijkbaar ook een competitie. En ons gaan weer een bykie daarvoor ook gesels. Goeienaand aan jou, Annelie.
4: Goeienaand, Rein. Baie dankie.
3: Lekker om van jou te hoor. Gaan het goed?
4: Ja, absoluut fantastisch. Ons het een wonderlijke dag gehad vandag. Ja, ek moet net eerstens dankie sê aan al die mense in die dorp. Al die besighede. Ons het soveel mense wat saam staan, wat stem. Baie, baie dankie. Ek moet sê, Hartmark, hulle het besonders gedoen met al hulle mense wat stem. De Village Mall het 10,500 stemme alreeds net by Village Mall gekry. Ja. Van die besighede daar so en natuurlijk van hulle werkers. Ja, de Islands Mall, en hulle allemaal staan saam om het een betere dorp te maak, om hierdie dorp van die jaar te wen.
3: Ek wil my verstout besê, ek dink ons kans is beter as laas jaar om dorp van die jaar te raak.
4: Ja, was 3 jaar gelede.
3: Tenminste, 3 jaar. Kan jy gelus al 3 jaar terug nie?
4: Ja, jy kan net elke derde jaar kan jy inskryf.
3: Ja, het voel amper schrift.
4: So as ons het nie wen nie, het ons nog, dan kan ons het eers in 3 jaar van nou weer inskryf.
3: So, dis hoekom allemaal alles in sit hierdie week, om het te laat gebeur.
4: Ons druk alles in, en dit, ja. Dit is een moed. Weet jy wat, dit is so belangrik, en ek dink as ons het wen, gaat het so groot inspuiting wees vir Hartbeespoortdam, die ekonomie, toerisme, allemaal gaan baie daarby. Die municipaliteit kan saamwerk saam met ons. Ons doen baie projekte saam. So dit gaan absoluut bonus wees vir ons allemaal.
3: Ja, ek dink mense is reg hierdie keer om te stem. En ek dink, daar is nog steeds die ding waar jy kan 30 keer stem. Nee.
4: Natuurlijk, ja. So elke nommer kan natuurlijk 30 keer stem. Julle moet asseblief onthou, dit moet lugtyd wees wat jy moet koop. Ja. Aankoop daarvoor. Ja. En ja, so jy moet jou kinderse sy fone gryp, jylle kan jylle natuurlijk jylle ouders vraag, asseblief jylle broers, sisters, allemaal moet stem.
3: Allemaal moet stem.
4: Ja.
3: Ja. En die stemlijne is nog, wel, is nog kracht, dit bly nog van kracht tot zondag, tot vrijdag.
4: Tot vrijdag.
3: Tot vrijdag, maar 12 uur, nee.
4: So ons het nog net 48 uur rechtig om net voluit te gaan en al die stemme in te werk.
3: Fantastisch. Maar hoor gesê ons nog vanavond, Annelie?
4: Ek dink mense het bykie een wanindruk. Die miljoen rand wat ons gaan wen, gaan nie na die Maribeen toe nie.
3: Ja.
4: Dit gaan na Proudly Harties toe, wat natuurlijk een NPO is. So ons gaan die gelde behartig. Dit gaan terug in die gemeenskap. So ons wil licht in die dorp opsit, ons wil groentetuine maak, vir die aans, vir die taxerank wil ons opknap.
3: Ja.
4: Oorals wil ons doen vir die mense om natuurlijk te benut daarvan. So, mense moet nie dink, en as ons het wen, in mijn Hartbeespoortdam, moet ons eindelijk op die nationale kaart bring, dat mense kan bring hier naartoe. Ons het meer bestemming is, waar die mense dit kan besoek, kan belê, en ook hier so wil woon. En dit is precies wat mense dit, is een wonderlijke.
3: Precies, dat is een geleentheid, vooral.
4: Ja, absoluut.
3: En aan die einde van die dag, jy is daar by Proudly Hart, is al voor baie lang, nee?
4: Ja, van die begin af. Ek doen al baie skoonmaakprojekte by Rotary begin. So ek doen dit al so 4 jaar.

0: Ja, tijden dan gebrek om te groeten, kan je geloven. Dat die programma is iets van je verleden. Dat was een mooi interessante, mooi lekker ingewikkelde. Mol. Ingewikkelde, was er echt hoe ik zoek. Interessante programma. En als het lekker samen jeugd kan je erbij, dank je voor je deelname aan die liedjespeelkie. Mag worden weer zo. Morgen is donderdag natuurlijk. Morgen lekker het programma zo iets wat anders. Want als het natuurlijk daar die motorprogramma een rat. Morgenmiddag niet na 5. Kan je geloven, morgen is alweer donderdag niet. Nee. Vanavond om 7 uur Dewald Maritz met zijn programma Klein Zaderhand samen met Dewald. Hij kan samen met jou tot 10 uur. Zo blij gerust ingeskakeld voor Dewald vanavond tussen 7 en 10. Zoals gebruikelijk speel ik voor net na die handelsbreek uit met de liedje die 60er jaren Buddy Holly met Peggy Sue. En van nou af aan ga ik jullie dan groet tot morgenmiddag om 4 uur. Op het heerlijke avond, mooie nachtrust, fantastische donderdagmorgen. Krijg je 4 uur morgenmiddag weer voor je radio. Van mijn kant af tot dan, mooi blij en belij.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen. Wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen. Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Daar het jy dit gehoor, Bad Habits van Ed Sheeran. Welkom by dis Brandkeis aan my doppies. En dis my heerlik om vanavond hier te wees. Ek kruip vanavond so'n bykie achter die microfoon weg, om my rede, gaan het sommer vir jou sê, ek het alweer een tand gebreek, maar die nieuwe kroons van musieke morgen of oormorgen kom, maar gelukkig kan jylle dit nie sê op die microfoon nie, soos ek so even klankie het, dan moet jylle maar vergewe daarvoor. Dit moet maar deel van die lewe, die spret van die lewe, of die ongeluk van die lewe. Dit gaan ons maar so met die ou, maar niks is permanent nie, so dit kom ook weer reg, en dit gaan ook weer voorbij. So welkom by Brandkeis, aan met opies, elke woensdag aan, dan skuif ek een bykie achter die microfoon in, dan kyk ek saam met jou, ek sien na TikTok het al reeds aan die gang, en daar sal een paar mense, en daar sal een klomp likes wat deurgekom het, en ja, as jy hou van die muziek, en die stories, of wat ook, dan kan jy gerust maar die like gooi, dit word wat deur, so nie, bekom het wees nie, of soeetje, of wat, ja, dat jy nie wat deur, so word, so baie dankie daarvoor, vanavond op die program, ek dink nogal vanavond gaan een lekker program wees, ek gaan weer so bykie oor rugby sê, kyk jy, All Blacks, kom, so, en elke week is ek hier, is het een week nader, ek ben, ons praat seker nou van 3 weke, voordat ons die eerste wedstrijd gaan sien. So dis nou dinge wat nou reg nou op hande is. Ek het sommer iets interessants wat ek met jou wil deel. Ek het natuurlijk ook een motorfiets story. Ek het die naweek, het ek in vrouwleef een heerlijke enkel op die motorfiets gerei. En of sal ek liever sê, dit was in die week gewees. En ja, dit is nou vakantie vir my, so ek hoef nou nie net oor naweke te rein, en ek het heerlik, en ek het nieuwe flieks gemaakt vir my YouTube channel, ek gaan vir jou bykie daarvan ook vertel, en dat ek my keierstory, kyk, Wimbledon is nou net voorbij, so ek wil vir julle tennisstorykie ingooi, dit is nou nie een Wimbledon story nie, maar tennis is met Wimbledon, ek gaan een lekker story met jou daar deel, van die snikete, daar in die Parel, julle wat die Parel goed ken, dit is maar een warm plek daar, kyk, hy en Klein William is waarschijnlijk van 2 van die warmste plekke wat ek van weet, en dan vanavond muziek insetsel wil ek ook net baie graag iets sê oor Bonnie Tyler, ek weet, dat seker nou allemaal het al iets gesê, en allemaal is hartseer, enzovoorts, maar ek wil het ook graag net so my, weet, iets ook daar ingooi, dit sal kort wees, en ek wil ook graag weer net aan muziek ook vir jou speel, en ek gaan juist die 2 liedjies speel, wat die grootste treffers in my oor was, so, dit is dan Bonnie Tyler, en dan daarmee, wat Bonnie Tyler dan nou ook seker daar vanaf met goeie herinneringen onthou, en ja, en dan het ek weer, hier so in die einde van die aand, my kleinneef Dawidse wysighede, en ek sien het vanavond nogal so klomp oulike goed wat ek hier vir jou kan gee, en dit is, ek gee vir jou een, wat het regte beteken as jy sê, goed, as jy nou dit sê, ek maak net gauw hier klaar, wat beteken het regtig? Nou ja, hier staan, en ek stem saam nou mee, dit sal dalk een uur of 2 neem, of miskien selfs langer, so, ek maak net gauw hier klaar, dit is nie wat jy wil hoor nie. Kom ons begin met lekker muziek, eerstens gaan ek vir jou gauw speel Wie die Borg is van die Braai aan Kuie tydslot hier van maandag tot vrijdag, en daarna speel ek vir jou The Weeknd, Save Your Tears.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.

lekker boerenmuziek, man. Als het al gereeld begint praten over boerenmuziek en zo noem dan Likkie ook hier op Ra Ankaya samen met Toppies. Ik weet daar is baie van die luisteraars van Ra Ankaya wat hou van hulle boerenmuziek en ik speel het speciaal voor hulle. En misschien is jij iemand wat niet eindelijk veel aandacht gegeet aan boerenmuziek al. Misschien kom je zo hier en daar een likkie deur wat jij van hou. Ik was op een stadium, ek het die omgegeen om boerenmuziek te luisteren, maar ik zou het nooit voor mezelf gespeeld hebben. Maar je weet, die goed groei op een mens, je weet, so, nou sal ek het doen. En, maar ik verkies die lekker vrolijke, die satiers en die vastdraf. Dat is my, misschien een wals ook. Dat is voor mij baie lekker om daarna te luisteren. Het is tijd dat ik zoiets sê op Bonnie Tyler. Ik hoef eindelijk iets te sê nie. Ons, of jy het nou al op die radio, televisie, en samen met vrienden misschien ook, het jy al nou al gepraat oor die hartseer van die nuus van Bonnie Tyler, wat nou amper een week terug al oorlede is. Dit was voor mij nogal een skok geweest. En jy weet, 75 jaar oud, weet, die staas 75, is word beskou as nog jong genoeg, jy weet. So, wat ook by haar gebeur het, ek dink dit was onverwacht, maar dit is nie wat ek oor praat. Hier so vroeger verjaar het ek een program gehad van my eerste mixtape toe ek 12 jaar oud was. En ek het veel muziek gespeeld wat daardie tyd op Springbok Radio treffers was, wat op my mixtape gewees het. Ek het daardie tyd misschien ook mixtape gemaakt. Jy ken het wat ons gedoen het, die radio en die kassetspeletjie so by mekaar gehou en dan het jy die record gedruk en dan vang jy vir die liekie direct van die radio af. Nou, dit was hier ideaal geweest, maar ons het een mixtape gemaakt en dat het eindelijk maar goed gewerkt. Die gehalte was hier fantastisch, maar ons het lekker muziek geluisterd. Ek kon luisteren wat ek wil. Nou ja, ek moet nou sê dat hierdie twee liedjies van Bonnie Tyler wat ek vir jou gaan speel was deel van daardie tydse mixtape geweest. En daarom is het, vir my, jy weet wat ek amper sê, toe ek my eerste mixtape gemaakt het, was Bonnie Tyler deel daarvan geweest. Ek was 12 jaar oud, en ja, dit was, hoe ek sê, my gewaarwording van my tieners, en een daarvan was natuurlijk die muziek, wat toe op daar staan ek begin, blom het in my, wat ek gesê het, ek hou van muziek, ek luister na muziek, en natuurlijk was Lost in France en It's a Heartache, was my twee groot gunsten, en ek dink het was Lost in France, wat die eerste liedjes wat daar bekend gemaakt het. So in alle lof en alle eer aan Bonnie Tyler, en weet om net, dankie ook vir haar te sê, dat sy ook ons levens verryk het, met baie mooie liedjes, daar is een klomp ander, en ek gaan die twee vir jou speel, twee van my gunstelinge. Dis nie die enigste wat ek hou van haar nie, maar ek gaan die twee vir jou speel. So hierso is Bonnie Tyler, en alle eer en alle lof, en dankbaarheid vir dat sy ook in mense se lewens verskil gemaak het met haar mooi liedjies, pragtige liedjies wat sy gesing het. So ek speel vir jou Lost in France en daarna iets harde. Ek hoop jy geniet die twee liedjies van Bonnie Tyler saam met my.

0: Jy kan nou die jouwstase buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstase jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Jouwstasie.net.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: lekker dif, dif, dif, dif. En mijn pakken troef, troef, wari, wari, troef, troef,
1: binnen aan mijn hoef, troef, geen mijn bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

Om acting te leren. 10 skipper 4, 4, 3, 2, 1. Kom, ik zet die toner en je weer. Ik weet wat ik doe, zo kijk en leer. Als je lijkt wat je tussen die lijnen leert, zal jij mij Sandra Pinslow. Yes!

0: lekker dif, dif, dif, dif. En zakken troef, troef, wari, wari, troef, troef,
1: binnen aan mij, troef, troef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.